Die Raglan Barokorkes onder leiding van Niklas Kramer met Elisabeth Walfisch as solis het 'n deel uit een van Pergolesi se konserte gespeel. Nou die deel uit Schumann se fantasiestuk op 88 vir viool, cello met klavierbegeleiding.

0: Jean Muller, Frédéric Lodion en Jean Hubau. Het is deel een van Schumann's se fantasistieke uitgevoer.
1: Ek is Pieter Besaidnout, koorleier en komponis, en jy luister na Musiek Bonbons elke donderdag op RSG.
0: Vervolgens Jakub Kobelek, 'n Poolse komponis wat geleef het van 1739 tot 1789. Hier is 'n deel uit een van sy simfonieë.

En dit was 'n deel uit Jakob Gobelek se simfonie nommer 3. Die Poznan Kamerorkes onder leiding van Robert Satanowski het dit gespeel. Wat van die deel uit Haydn se simfonie concertante? 4 instrumente dien as solo-instrumente saam met orkes.

Aurelia Popa was die solis saam met die Moldova Philharmonies Orkest van Paul Popescu. En hulle het 'n deel uit een van František se klarinetkonserte gespeel. Kom ons luister hoe Jean-François Heiser en Georg Pridermacher Tchaikovsky se Spaanse dans nummer 2 uitvoer. Terloops, Debussy het die verwerking gedoen en dit kom uit sy, dis nou Tchaikovsky se Swanemeer Ballet Suite.

0: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam specifieke natuurlijke beschermers. Die belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidine, een krachtige antioxidant wat amper verdwijnt het uit moderne diëten. Dit ondersteunt bloedsomloop, gewrichten en die herstelproces. ProCyren vul hier die levensbelangrijke voedingsstof aan voor dagelijkse welstand en langtermijn vitaliteit. Geef jou lichaam wat het rechtig nodig heeft. Vraag voor ProCyren bij apteker. Onthou, als het niet ProCyren sê nie, is dit niet ProCyren nie.
1: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehoor probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ACDC Express, alles elektries vir almal, oral.
2: Weer eens heel wat om na uit te sien vanoggend in RSG Landbou. Dis Lise Roberts wat sê jy is hartlik welkom. Nog 'n bydrae vanaf die Rooi Vleis Abattoir Kongres wat onlangs daar in Somerset West in die Weskaap plaasgevind het. Ons sluit aan by Karen Venter en sy het gesels met die voorsitter van die Rooivleis Abattoir Vereniging, Neil Venter.
3: Wat is jou boodskap vandag hier by die 32ste kongres?
4: Ag, baie dankie. Ja, ek dink een hoogtepunt wat ons vandag weer net bespreek het is dat van ons uitvoermarkte begin oopmaak, dat FMD gevaksineerde vleis uitgevoer Jordanië toe en dit is vir ons obviously 'n baie groot hoogtepunt gewees. Ons het vir Dr. Rotterlani van Brazil wat bietjie met ons gaan praat oor hoe hulle FMD hanteer het en hoe hulle uitvoermarkte hanteer het en dan Dr. Bastos wat vir ons gaan terugvoer gee oor navorsing wat oor die 5de kwart gedoen is en dan het ons van Brazil 'n spreker wat ook bietjie met ons praat oor verskillende slagprosesse. Ons het ook verteenwoordigers hierso van die provinsiale en nasionale regering en verskillende industrieliggame en ons almal kom net by mekaar om ons opinies te lig en ook saam te gesels oor van die belangrikste en drukpunte wat ons heidiglik in die industrie het. En dan moet ons môre ons algemene jaarsvergadering waar ons nuwe raad gaan verkies.

0: Spesiale opvoering van Gysing Hoërmalet om 3:00 met Andre Swart, Arina de Wit, Janie Moorman en Stephanie Bartman. Bespreek nou by eltickets.co.za of by gysing.co.za.
1: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

Giuseppe Di Stefano met Keer terug na Sorrento. Ria van Eden in Groot Brakrivier, altyd lekker om van jou te hoor. Hier is die tweede deel uit Ludwig van Beethoven's Symfonie nummer 2 in D majeur. Ons luister na die uitvoering van die Berlynse Filharmoniese Orkees, die dirigent is Herbert von Karajan.

Erna Zak met lengte stemme. Ons beweeg nou na die effe ligter kant van die musiekspektrum, dankzij jou versoek Hanlie Du Plessis. Jy deel hierin met Marian, Daleen, Gerda en Johan. Dis Nikos Ignariatis met Flight to Rhodos.

Dit was Nikos Ignariatis, Flight to Rhodos. Het jy van Sail in Wildrow Park, saam met jou gaan ons luister na Come Gentile, wat kom uit Gaetano Donizetti se opera Don Pasquale. Jy wil hê dat Mariki, Maurits, Annette en al die ander inwoners van Kruinpark moet saamluister na die sang van Rolando Villazon.

Rolando Villazon met Come Gentil uit Don Pasquale, een opera deur Donizetti. John Aaron, eerste keer dat jy een versoek instuur, baie dankie. Jy wil leer dat jou vrou Lindsay moet saamluister na die hoofdthema van Caravans, daar die baie gewilde stuk muziek wat gecomponeer is deur Mike Batt.

0: Ag Reggie, ja, kom ons skud lekker warm vanaand hierso, want dit is bitter koud. Maar ag, dankie vir die great show.
1: Sien hierso, ek vra asseblief dat jy vir my kan speel Wendy Oldfield in die Wilderness Punch, Syndicate, A Reminder to the World. Asseblief toch, Reggie, lekker aand vir julle allemaal.
2: Goeie naam, oom Reggie, my naam is Sri en ek is 8 jaar oud. En ik luister elke dag op oom Reggie. Ik is lief van jou, oom Reggie. Dank je, oom Reggie.
3: Skud het met Reggie Philander.
4: Elke vrijdagavond vanaf 20:09 tot middernacht met mij, Reggie Philander. Hier op RSG.